Deze is de rol die van alles uit, niet alleen van een stad. Dat onder de neer leidt, mozaïker van een volk. Dat leven carnaval, het enige is een soort. Het is een roorgeval, ja, dat is mijn stad. Wordt dat toevergoed, mijn eigen nog

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio uit aan de gsm. Het je Radio Kamil, ato het bij jou. Het kindje kloosteren. Go naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan de gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis.

0: kameel.
1: 24 hier carnaval muziek, omdat Dolch carnaval is.
0: Olsneers brood.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 hier carnaval muziek.
0: Volantij.

0: Radio Kamil, waar zijn van ooit?
1: Waar zijn van ooit? Verkleed om te borst.
2: Radio Kamil, origineers, verooit.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Een reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475-269-141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte.

0: Wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmaken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou.

0: Radio Kamil, gek me naar het gestoelen.
1: Olst, gek me naar het gestoelen. Olst, er gaat toch niks boven.
2: Radio Kamil, Olst, neers, verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Doe gewoon een keer mijn hand toe in. Ja, ik ga het ritme op mijn hand anders. Want ik heb echt... In dingen. Mag ik beginnen?
1: In Toysters.

0: Michel S. de Conquer en Jim Belgimele.
1: Woordschutse vocabulaire.
0: De Niemer werd een auker en Giener werd een geest.

0: gars que t'as, hein? Contarzegan, hein?
1: In Toysters.
0: Ouais, la gueule, allez, fouette-la, hein?
1: En verdrom.
2: Toysters, vocabulaire.
0: Tinnel is een konker en Jim bel Jim leer.
2: Toysters, vocabulaire.
0: De Niemer werd een ouder en Giener werd dat heer. Geen dolsters en geen dolsters, want over het water zeggen ze bijvoorbeeld toewak en hier zeggen ze toebak. Of een penchiel of een panchiel. Dat is twee keer hetzelfde, maar dat is toch iets anders nou hoor. En kal of een bonkal, dat doe ik twee keer verschil. En een rolletouwet was vroeger een rolletouwet tegen. Dus je ziet, de dolsters veranderen, doe ik.
1: En verdrom.
0: Tinnel is een konker en Jim bel Jim leer.
2: Woesterse vocabulaire.
0: De Niemer werd een akker en Giener werd dat

0: Radio Kameel.
1: 24 hier carnavalmuziek, omdat ons carnaval is.
2: Ons verrood.
3: Deze is Radio Kameel via onze website www.radiokameel.be.
1: 24 hier carnavalmuziek.
0: Volantij.

dossiers over het feit van onze KP. De plans voor een nieuw stadion van kwijt, nee wee. En ik zwoeg, dat is straf, maar ik zwoeg.

0: reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bel na
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdicht.

gewaard. Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radiostripkekamille.be of naar onze Facebookpagina.

Met Patrick de Boek? Vanavond? Foto's op de Okapi. Ik mag toch gratis binnen. Oké, geen probleem. Tot vanavond.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 hier carnavalmuziek.
3: Al vol aan tijd.

Als kleine gast wist ik nog van die goeie naverbeerden tram. Ging er kopjes in de stroten. Wij gingen elk jaar naar de voer, soms in de regen of in smoer. Wij kosten het ons dan al niet loten. Met ons dobbel zondagsprei, naar de zwontjes van Barij.

Japon. Doris, nun ist den verloren, en is den dort noch blijven staan. Voor Janetten van Weliers zag de vroeger kier op kier met carnaval de mert afdwalen. Meffes als of tette moes, een vol kostuum, een kinderkoes, dat zal in ons toch nooit verdwanen. Op elke hoek stond mijn kraam, krabbeleier met geen naam, vol scherregossen en met boelink. Och, ik nog als je het goed beziet, kramen.

en een oor, want onze spoorsing stak op zon, trokken wij van tien tot ander. Recht naar de bozen en de risp, het Luna Park, de Kakkewalk, altijd in groepjes bij elkander. Ik heb er dan niet op gelet, ik smoerde die eerste sigaret en het kermisleven bijsgegeven.

als je het wist, voel ik me toch carnavalist en ik zeg na zonder te verdraven. De vrouw voor dat ik ben mij getraat, verdien je stambeeldje in piergaat, ook ze lukt zo'n wal te kopen. Ben van mijn leven in mijn kot, wat doe ik voort en ik toch zot, zal dat wel iemand appreciëren? Die mikroep van het carnaval, zit jij gevoelig overal, en

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Reclameknop Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
5: Radio Verdichte.

0: Hey kamerad, dat is hier, de Frankie.
1: Ah, de Frankie.
0: Zeg maar, naar haar die zonne moet nog geschierd werden. Ik heb goed gehoord dat een specialist is, dat hij toch geen twijfel aan gekomen te doen, zeg.
1: Opzien! Zeg Frankie, vet te schieren, toch? Zit hem aan, zeg. Als het te waken is, hier, om afvroegen.
0: Zeg, je moet wel zien dat je die broeien bespakt, dat is die blauw,
1: hè. Hey Frankie, het is niet de eerste keer dat ik kom schieren bij haar, hè. Ik heb toch al dikke smaak groeien komen schieren bij haar, hè.
0: Voilà, nou weet je wat je moet doen, hè. Je trekt daar flankjes aan gericht, hè.
1: Ja, of wat dan ook. Wat de Frankie nou al zei, was dat gewoon een

0: vieren carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
0: 24 hier carnavalmuziek.
3: A volante.
4: Waar kom je nooit? Probeer meisje te helpen. Ons hart is door. Wordt dat doe ik moeilijk goed. Waarom op om niet om meisje nooit te sluiten?

in olschte Mäge leven. En mene zemmen, morgen is de kust. Waar zijn gerest? Ja, de jeugd zal ik mee werken. De kop omhoog.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou.

De zalk per alle frisdranken, zowel horeca als particulier. Drankenpikeur, hij donder de verschillende biersoorten. Bij Drankenpikeur kun je ooit terecht voor geschenkverpakkingen of bierman. En voor ons carnaval zijn er speciale carnaval.

0: Vertoonderaad en herstellingen van alle merken.
1: Garage MCS.
0: Voor alle carrosseriewerken.
1: Garage MCS.
0: Voor oon- en verkoop van tweedehands wagens in een adres.
1: Garage MCS.
0: Wijngoord Velg nummer 15A in Oost. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
1: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangortveld 15A in Oost. Open van maandag tot zaterdag.

0: Radio Camille.
1: De tofste carnavalsploten.
2: A volonté.
0: Deze is Radio Camille.
3: Echt gebeit in ons chique strijk, bloestert tijdens het verrol van de wijk. Vertel

on Sani. In een smaaltajurken, een blommekesmotief, een snelle verschoning en een erfendief. Asfallentjes specimen, direct onder macht, on Sani.

0: Vincent, wat paasde? Wil ik ons nog geen gondolen, jong?
1: Nee, nee, wacht er eens even. Het is hier een famoze, na.
2: Scholkes.
3: Tijdens Radio Kamil.
4: Verjong en naald.
5: De topste carnavalsvloer.
4: A volantij.

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte. Ajoe.
5: Deze is Radio Kameel.
6: Alle jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? De sleeve van met de prijsverkiezing dat ik ga zien.
7: Kralijk goed, jong. Moet ik naar een verre nummer rijden op mijn werk? Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
6: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
7: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mee, palet per palet.
6: Ah, dat is je gehand magazijn zeker?
7: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus of een trouw. Maar ze hebben er ook mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eer werkt, zijn betaaltoes.
6: Ideaal. Dat kan ons rap in een schel.
7: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zijn, hè. En het zit er ook vol nulsneers. En een poor van daar mannen. Maar de DM is er door al opgevoed.
6: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog vol kind magazijn? Hier kan ik je ook een palet trekken en sleren, zei jongen, als dat moet.
7: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
6: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
7: Check jobs.jandenul.com. Je kunt ook direct solliciteren.
6: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
7: Dat is het nou wel nog zitten, jong.
6: Allee, verhoor, dat doe ik heen. Tot binnenkort en makker.

0: illegaal.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
2: Olsneers brood.
3: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
4: 24 heren carnavalmuziek.
2: Al vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Camille, dat is wat ik wil.

0: Daar pijzen wij al mee. Radiostudio is gemokt in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Hey, motoken! Ik wil al gepijzen op haar bedrikkingen of bordierwerk op aan een pelouber, moes of poncho voor mijn carnaval. Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in Oost en ver doorboeit. Maar hoe ik vooral aan stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in Ulst. www.cliché.shop. Ah ja, Ulstjenetjes. Pas op hè, dat gaat allemaal nog niet kwartspeltje. Want de Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.
2: Aseril, abonnoeken. Wij van de partoazien ik.
3: De doosendag is ons een dag hè, motorken.

0: Reclameken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
5: Radio Verdichte. Ajoe.
6: Deze is Radio Kamil.
7: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamil verwelkomen haar heren tijdens de droizotte dagen.
8: Wil je na een keer iets wat weten? Nou kreeg ik hier een vraag van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vind te bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, neisdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker wicked bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail ik je natuurlijk quick via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
9: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
10: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
9: Wel, ik zal er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze door 150 jaar bestond.
10: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Olsneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou toe.

En jij een ideeke voor een bedrijf, maar weet je niet hoe doe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrollen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Canada.

0: Thijs is Radio Kamil.
1: 24 uur per dag, ambiance in het kot.
2: Allee verrood, het is toch een zwerkendag.

0: Ja, dat was er wat. Zeteltjes plat. Dat bieken erop. En goed. De meeste vroegen mij. Amai, zeg wat er aan mijn assas.
1: Oh ja, Vincent.
0: Maar ik zeg niet, poes.

0: Reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bijna!
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte Ajoen.
6: Dit is Radio Kameel.
7: Calimera, hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
8: De Zorba op de Hattemarkt is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Beken je om zijn verse Griekse kijken?
7: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
8: Hoe kom af te holen? Beet 053 75 65 06.
7: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
8: Open van maandag tot zondag. Elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
7: El latte sto Zorba. Jamas.
9: Viesol, ter oude posten.
10: Voor al haar feesten en evenementen.
9: Viesol, ter oude posten.
10: Voor al haar recepties, communefeesten, alle babyborrels en al week voor fantastische barbecue evenementen.
9: Ien adres, Viesol, ter oude posten.
10: Bij de Piet, de Bols van Creëes, Stationstraat 12 in Olchert.
9: Bel je rap naar 053 83 99 18.
10: Viesol, ter oude posten.
9: Word dan een kalant nog content naar buiten gehaald.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Olsneers brood.
2: Dit is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnaval.
1: Al vol aan tijd.
4: Waar zingen na over het groot verdriet van een Olsneer die in 62 ons stad verliet voor op een ander zijn boetram te verdienen. Het was misère, non de Dieu.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voets!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Hallo Jelle, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de prijsverkiezing dat ik al gezien heb.
4: Graalig goed, jong. Moet ik na een ver nummer aan mijn werk. Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
3: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
4: Jood, jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
3: Ah, dat is je gehaald magazijn zeker?
4: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus of een trouw. Maar ze hebben een mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald is.
3: Idioot. Dat kan ons rap in een geschel.
4: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het ziet er ook vol mulchnees. En een poor van daar een mannen. Maar de dieren hebben ze er al opgevoed.
3: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je ook een palet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
4: Bah, jood. Elektrikers, mechanikers, magaziniers, lassers, drooers.
3: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
4: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt je direct solliciteren.
3: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
4: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
3: Allee verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makke.
5: Heb jij een ideeke voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrollen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kamiel.

zwart, stik in de mijn. Ik zat in de losbroek op mijn bank met een verfijn. Ik hoor me juist gezwoen, mezelf woest te drouwen. Aster met begon nog

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje klosteren. Ga naar onze website radio.

0: toys of in een auto met Bluetooth. De Radio Camilla is powered by Green Bananas en radiostudio.be.
1: Wil je nou een keer niet wat weten? Nou kloak ik hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette voordien, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het voordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Goizegem. En onze telefoon, dat is 0486-96-9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
2: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
3: Zijn we op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van Assingen?
2: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
3: Waar dat gewoon een goede service niet alleen gewoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
2: Kijk zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be, op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar draaikantoor.
3: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
2: Allee ja, dat is na Azer. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.

innerste Zwijlings carnaval, dat is maar door een feest. Ze lopen tijgens wind of met visoge en volkiet. Dan springt door alles ooit de band, wat ons tussen verstaan.

0: geluister toch mee.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
2: Onsneers brood.
3: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
4: 24 hier carnavalmuziek.
5: Al vol aan tijd.

0: Een reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475-269-141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte. Ajo.
5: Deze is Radio Kameel.
6: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
7: Zijn nou op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat er mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
6: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
7: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
6: Kijk zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droogkantoren.
7: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
6: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnenkerting. Dat is evident.
8: Oost neers weten waarom. Dranken Pikuit. De zalk per ala frisdranken voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuit. Hij donderde verschillende biersoorten.

0: Viesol, ter oude posten.
1: Voor al haar feesten en evenementen.
0: Viesol, ter oude posten.
1: Voor al haar recepties, communefeesten, alle babyborrels en al week voor fantastische barbecue evenementen.
0: Eén adres, Viesol, ter oude posten.
1: Bij de Piet, de Bols van Creëes, Stationstraat 12 in Oltjert.
0: Belt je rap naar 053 83 99 18.
1: Viesol, ter oude posten.
0: Wordt dan een kalant nog content naar buiten gegooid.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio.

Ons vakmanschap dingde met verstand bij. Ze geren zelf een radiobegin, hier op antenne of internet. Radiostudio verdeelt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoekt de extra media-ondacht voor evenement. Radiostudio komt er nog eens met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goeste van de klant. En met de gerust

0: Radio Kamel, wij staan een goede noem.
1: Onsneers brood.
2: Deze is Radio Kamel. Via onze website www.radiokamel.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Calimera, hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
0: De Zorba op de Hattemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
3: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
0: Hoe ik kom aftolen, beetje 053 75 65 06.
3: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
0: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
3: El latte sto Zorba.

En jij een idee voor haar bedrijf, maar weet je niet hoe doe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Via een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van haar bedrijf een succes verhogen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

college en dat is in de vrouw het stroot. Zo'n sma en gewer louter een goeie navekoot. Zing de geern en gezet is 7 en 12 jaar. Dat krijg je een blauw.

Heel de kerk die zag nog mooi. Ik doe niet anders, pas nek ik wat dat je niet in de Bijbel leest. Ik zing geen symfonie, maar ik ben is nog

Wel, mijn jongen, het is omdat het zo schoon vrouwt, volgens mij moet er van profiteren. Eén keer een carnaval zot, vergiel al leven een carnaval zot. Als ik aan een goede rood mag geven, doe fush gelijk als dat je bezig bent.

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdicht.

0: Ons vakmanschap dingde met verstand bij.
1: Wil je nou een keer iets wat weten? Nou kwak hier een vrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijden, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486-969984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
2: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
3: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelft van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
2: Wel, ik zal er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze door 150 jaar bestond.
3: Wil je gewoon hoe ik kom solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.

Vervelende moment. Voortelijk eet iedereen wel wat talent. Alleen dat pijzen de meesten alles is. En door feit doen ze is mij, ze waren prins.

0: Zie, omdat Dolch carnaval is.
1: Radio Camille, wij staan een goeie achternoem.
2: Dolch neers, brood.
3: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
0: 24 hier carnaval muziek.
4: Al vol aan tijd.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, atto het bij jou. Het kindje luisteren. Go naar onze website.

0: beluisteren bij iTunes of in een lotto met Bluetooth. De Radio Camilla is powered by Green Bananas en radiostudio.be.
1: Hallo Jelle, hoe is dat nog met jou, kameraad? De sleeve van met de Brigitte-kiezing dat ik al gezien heb.
2: Graalig, goed jong. Moet ik naar een ferne marouin om mijn werk? Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
1: Wat? Bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
2: Jood, jood. Maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
1: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
2: Joik, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar zijn we een roeik mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder zijn betaald is.
1: Idiool. Dat hebben we ons rappie in een hoschel.
2: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsnees. En een poor van daar mannen. Maar de DM is er door al opgevoed.
1: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Die kan ik je ook paletten trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
2: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
1: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
2: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt je direct solliciteren.
1: Ah, zo. Dat ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan maar door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
2: Dat is het nou wel nog ze zitten, jong.
1: Allee verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.
3: Wil je na een keer niet wat weten? Nou kroeg ik hier een vrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel. Gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette voordien, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker wicked bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk week via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.

als een ademsloer, met schoenbilletjes in mijn oer, een pispot of mijn moer. In een naadkleed en een parik, en doorin een groeite strik, zij enig, maar uniek. Elk jaar weer de Dijsjagnoem, is hier op de groeite Martedoem, ten gijfuk van katoen. Met een averslijte kinderkoes, een parapli of een tettemoes, roepen we waar doen woes. Want als volg aan het voel ik me in mijn sas. Als het is enig met carnaval. Als het is enig 4, 5 dagen lang. Als het is enig.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je geen bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn er bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamiel verwelkomen er geen tijdens de droge zotte dagen.

0: Daar pijzen wij al mee. Radio Studio is gemokt in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Vertonderaad en herstellingen van alle merken.
2: Garage MCS.
1: Voor alle carrosseriewerken.
2: Garage MCS.
1: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
2: Garage MCS.
1: Wangoord Velg nummer 15A in Oost. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
2: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoord Velg 15A in Oost. Open van maandag tot zaterdag.

0: Radio Camille wenst aan een goeie nachternoen.
1: Onsneers vrouwen.
2: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

viel säger, all lang nimmer bestohlen. Openlijk zullen anderen dan de goede weg weer opholen. Morgen grim.

0: Een reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdicht.

0: München.
1: 8.
0: Alle Jungs am Basket.
1: 7.
0: Alle Mann, wir werden.

0: Zacken!
1: Negen.
0: Kom on, zakken aan boschen!
1: Acht.
0: Alle jongens en maskers!
1: Zeven.
0: Alle

0: Allee, wat zijn de gooien nou aan toe?
1: Ah wel, iet ontmaken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
4: Zijn nou op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat er mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
3: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
4: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
3: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droogkantoor.
4: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
3: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnenkerting. Dat is evident.
5: Calimera. Hier Mario Zorba van Oost. Restaurant Zorba. Die eerste Griekse restaurant in Oost.
6: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
5: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
6: Oei, kom af, tol. Beetje 053 75 65 06.
5: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Oost.
6: Open. Van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
5: El latte sto Zorba.

0: Radio Camille wenst aan een goeie nachternoen.
1: Allesneers, vrouwen.
2: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou toe.

0: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamil verwelkomen ergeren tijdens de draai zo te dougen.
1: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie, of zelfs een spiksplinternieuw logo, moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrollen, mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kamil.
0: Voor onderhoud en herstellingen van alle merken.
2: Garage MCS.
0: Voor alle carrosseriewerken.
2: Garage MCS.
0: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
2: Garage MCS.
0: Wangoordveld nummer 15A in Oost. Belg 053 77 89 56. Zie ook eens op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
2: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoordveld 15A in Oost. Open van maandag tot zaterdag.

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bel na
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajoe.
6: Dit is Radio Kameel.
7: Wil je Naneke niet wat weten? Nou, kwak ik hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker wicked bordien in alle kolijden, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Goizegem. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk quick via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: gezien, meneer. Weet je gewoon Terios liggen?
1: Terios? Terios, ah ja. De namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelft van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
0: Wel, ik zou er in vaker moeten gaan solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee in begin, nadat ze door 150 jaar bestond.
1: Wilt je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailken naar jobs.aalst@terios.com.

0: Er woont een frisse windje boven het stadhuis op de markt. Ze vegen al een poes, mijn lieve bustels.
1: Portretten van Philippe en zijn madame stonden aan de kant. Ooit ten eerste alweer.

dat ze van heer Wagentol zeggen, het is plat. Maar het woord ajoen kan niemand imiteren. Je moet je joeren als vreemde dat proberen. Al mogen onder een riche of krakier. Als er op ons komt,

ochetj paroas, Zembriggen en clochards. Of Amsterdam, met zijn grachten en boulevards. Maar wat is dat, bij mijn stad vergelijken? Waar dat ze heel jaar over vaste lauven spreken. Ze mensje lief, door vijf geef ik heel mijn hart.

jongens en maskers, bemint ons ene holst. Laat je maar zeggen, als je er eens om ter holst. Ze zullen dat jongen nooit niet kunnen temmen. Bij onze volgende spot is op een ander niet remmen. Ach, mensje lief, ik in vind geen juiste zinnen voor te vertellen

0: Radio Kamil.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat ons carnaval is.
2: Radio Kamil wenst aan een goeie nachternoem.
3: Ons neers brood.
4: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 uur carnavalmuziek.
0: A volante.
5: Abisbak, wat kom de gooi doen?
6: Dag Kamil. Ik kom een liedje zingen in Tolsters.
5: Dat klopt, gaat toch geen Tolsters?
6: Ha, ik zou toch eens willen proberen.
5: Zet ik erin?
6: Hey, dat min je niet.
5: Wat doet maar even?
6: Hey, je gooit me toch helpen, hè?
5: Allee, Bisbak, geef me gas. 1, 7, 9.
7: Ja, zeg, kost mij.

0: Jomme, jomme, stop een keer. Wat is dat hier allemaal? Wat heeft dat nog te maken met je sakos?
1: Pa, ik weet het. Het is toch voor de mensen, dames en heren, als het me verkupt.
0: Als je het gewoon zegt, hier,

0: Zeg Kamil, zullen we er geen gitaarsolo in steken?
1: Zullen we een betere koer pakken, jong? Pas op, hè. Tegenwoordig, maar ons zit er ook beter, hè. En de boy, met de moesje en kamerot, maar goed raas, hè.
0: En, wat vind je dat? Tof, hè?
1: Oh, ik weet het niet, hè. Ik weet het niet. Ja, dat is een bus. Dat kan niet anders, hè. Ja, dat zijn we zijn.

0: Het is juist spijtig dat ik van mijn vraag in een prins mag.
1: Allee, wat zijn de gooien nou aan toe? Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant. Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Wil je na een keer niet wat weten? Nou, kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel. Gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette voordienen, van handdoeken, washandjes, kindermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker wicked bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk week via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
4: Is weten waarom. Drankenpikeur, de zalk per alle frisdranken voor zowel horeca als particulier. Drankenpikeur, hij donderde verschillende biersoorten.

leef het carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit in mooie stad te beleven. Ik zit er regiel op te wachten, want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

Burgering in ons stamcafé, de jongens vieren jubilee. Starten een fanfare op, met een zatte kop. Oscar op tuba was onzet, François die deed de klarinet. En Bert de schoof trompet, Alain op drums. Hubert trompet en Mil op saxofoons.

vrouwen op de vloer. Op repetities was het een feest, heel de troep zat om te mis. Ze was de concentratie en dat was lus. Ze was klonk het nog nooit boven de vus.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio uit aan een gsm. Het Radio Kamil, atoat bij jou. Het kindje klooster. Go naar onze website radio.st.

0: Καλημέρα, Ir Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba. Die eerste Griekse restaurant in Olst.
1: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
0: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
1: Oei, kom af, tol. Beetje 053 75 65 06.
0: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
1: Open. Van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
0: El late sto Zorba, jamas.
2: Hey, motoken, heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of bordierwerk op aan een pelouver, moes of poncho voor met carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver doorboy. Maar hoe ik verhaal aan stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor aan met een appetje van aangroep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in ons. www.cliché.shop. Ah ja, onsje netjes. Pas op hè, dat gaat allemaal nog niet kwaadspeltje. Want de Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.

0: Radio Camille wenst aan een goeie nachternoem.
1: Allesneers verhoed.
2: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

nimmer staan. In regenwind of ijzel, ze zijn altijd op de bal. Maar totten, des creëers, die zieden nooit niet per totaal. En bossen, deer de veer, deer deer, viert geren carnaval. Soms is het een en het ander en van tot al twee keer niet. Als je de pagadetten of de toisers bezig ziet.

een dikke spriet. Hoe komen al die wolkjes van de scheve nog eriet? Van pistolees met buivelkracht de windschralijke test. De kosjeprotten testeren, ze tungelkjorer test. Een smietel eget lastig, zijn chatrellen hangen los. En ieder jaar is het laatste jaar van die van alles los.

0: reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bel na
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajo.
6: Dit is Radio Kameel.
7: Oesnes weten waarom. Drankenpikeur, de zalk per ala frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Drankenpikeur, hij donderde verschillende biersoorten.

0: 333 in Ulst. Ulstnees en carnavalisten weten het allemaal.
1: En je het vieren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
2: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
1: Hoort dan is bij Evident Verzekeringen.
2: Wordt dat gewoon een goede service, niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
1: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droogkantoren.
2: In Ulst vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
1: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.

0: Oosteers. Kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het Oosteers is er het bos op.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar feesten en evenementen.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar recepties, communefeesten, alek babyborrels en haar week voor fantastische barbecue-evenementen.
1: Ien adres, Viesol, ter oude posten.
2: Bij de Piet, de Bols van Creëes. Stationstraat 12 in Oltjerts.
1: Belt je rap naar 053-83-99-18.
2: Viesol, ter oude posten.
1: Word dan een kalant nog content naar buiten gehoord.

muren, Iowa's in zijn uniek. Was van een ooit geloten, geslepen artistiek. Vaste love het vieren, geen regels, geen gezag. Draaide

0: Radio Kamil, jeet mij naar het gestoel.
1: Olst, geet mij naar het gestoel. Olst, doorgoed toch niks boven.
2: Radio Kamil, olst neers, verrooid.
3: Radio, voor de echte Ajoenen.

0: stopt aan te lachen. Nodig goed meiken. Werk batatisch. Schief bekijken.
1: Pannen?

0: Nerd Week.
1: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
2: Al wel, iets ontmoken op mot van de kalant.
1: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.bij.
3: Doe me voes!
2: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

budget? Of zoek de extra media-aandacht voor evenement? Radio Studio Commonwealth met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goedste van het land. En met de gerust

0: 6, Radio Kamil.
1: Radio Kamil, voor jong en nat.
2: Hij hoort een ander zoekgroen, daar zorgt hij voor weer volle gaas te geven. Hey.

0: nou jongen.
1: Radio Kamil.
2: 24 hier carnavalmuziek, omdat ons carnaval is.
3: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
4: Ons brood.
5: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 hier carnavalmuziek.
1: Avola.

0: Jokamilvliegterin.
1: Met Oysters DNA.
2: Per mijn enig Oyst.
3: Deze is Radio Kamil.

0: rust.
1: Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan de gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan de gsm en het is ooit voor nie.

0: wil je na een keer niet wat weten? Na kwak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Vlaardingen. En onze telefoon, dat is 0486-969984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
1: Hallo Jelle, hoe is dat nog met jou, kameraad? De sleem van met de prijsverkiezing dat ik al gezien heb.
2: Graalig goed, jong. Moet ik na een verre nummer rijden op mijn werk. Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
1: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
2: Jood, jood. Maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
1: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
2: Joek, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar zijn we er ook mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is een plezant en proever en je krijgt een goed gerief met de werken. Beste van al, als je er wat eerder zijn betaald is.
1: Idiot. Dat kan ons rap in een hoschel.
2: Jom, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsneers. En een poor van daar mannen. Maar de dieren is er door haar opgevoed.
1: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
2: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
1: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
2: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt ook direct solliciteren.
1: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan maar door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel
2: dat
1: palet.
2: Dat is het nou wel nog zitten, jong.
1: Allee, verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte. Ajo.
5: Deze is Radio Kameel.
6: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kameel verwelkomen haar heren tijdens de droog zo te dougen.
7: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie, of zelfs een spiksplinternieuw logo, moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verhogen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

0: Radio Kamil.
1: De carnavalsradio. Met Oilsters DNA.
2: Verleden jaar deed het mij zier, maar toch stonk hier met plezier.
3: Nu nooit meer.
2: Alles verliezen is u fijn, ik wil dit jaar veel beter zijn.
3: Nu nooit meer.
2: Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik mijn droom hier kwijt.
3: Nu nooit meer.
2: En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

0: Radio Kameel, wij zijn van ooit.
1: Wij zijn van ooit, verkleed om te voort.
2: Radio Kameel, ons neers verooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

Ons feest gepasseerd, het was de moeite waard, maar rap gedaan. Ik heel jong getracht, zo lang op gewacht, voor door te stoom.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Allesneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voet!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

Ons vakmanschap dingde met verstand bij. Ze geren zelf een radiobegin, hier op antenne of internet. Radiostudio verdeelt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoekt de extra media-ondacht voor evenement. Radiostudio Commonwealth met een professionele mobiele studio en maken een ootsending volledig tot de goesten van de klant. En met de

Bij onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan de gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website Radio

0: Καλημέρα, Ir Mario Zorba, Pan Olst, Restaurant Zorba, die erste Griekse Restaurant in Olst.
1: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
0: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten, de beste meze. De beste moussaka.
1: Hoe kom aftolen? Beetje 053 75 65 06.
0: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
1: Open van maandag tot zondag. Elke noem en avond. Behalve op woensdag noem.
0: El latte sto Zorba. Jamas.
2: Hey, motorken. Heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of bordierwerk op aan een pelouver, moes of poncho voor met carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver doorboot. Maar hoe ik vooral als stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in ons. www.cliché.shop. Ah ja, hoesjenetjes. Pas op hè, dat gaat allemaal nog niet kwaadspeltje. Want de Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.

Johnny zoals ze komt, zoals ze boven in mijn oes. Wantje zoals het ditje, zoals de hele kleine moe is. En op doe geen vesten zijn ze graal kan beteerd. Omdat ze de stoet naar langs toen niet meer passeert. Keer neem haar aan van op de tafels op de stoelen. Ooit sta je en geeft mijn hart.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Allesneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: bij Oysters DNA.
1: Opgepast, opgepast. Even op zoi. Even onderkant. Even alert. Want de enige echte megakaren roeien na op de mert.

0: Een reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bijna!
3: 0475-269-141.
4: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte Ajoen.
6: Dit is Radio Kameel.
7: Alle jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? De sleeve van met de Prinsje-kiezing dat ik al gezien heb.
8: Graalig goed, jong. Moet ik naar een ferne marouin om mijn werk. Ik zit dicht bij huis, bij Jan de Nul.
7: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
8: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
7: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
8: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar zijn we een droeg mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met de werken. Beste van al, als je er wat eerder, zijn betaald thuis.
7: Idiot. Dat hebben ons rap in een geschel.
8: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsnees. En een poor van daar een mannen. Maar de die hebben ze door al opgevoed.
7: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
8: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
7: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
8: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt ook direct solliciteren.
7: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan me door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
8: Dat zou nou wel nog zien zitten, jong.
7: Allee verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.
9: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Via een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verhogen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.
10: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
11: Terios? Terios, ah ja. De namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelft van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
10: Wel, ik zou er in feite moeten gewoon solliciteren. Ze zoeken er zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen, nadat ze door 150 jaar bestond.
11: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
4: Zijn nou op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
3: Hoort dan is bij Evident Verzekeringen.
4: Voor dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
3: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droogkantoor.
4: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
3: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.

0: Hey Oosteers, kaffe Maximilian, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het Oosters is, is er het bos op.
1: Vertonderaad en herstellingen van alle merken.
2: Garage MCS.
1: Voor alle carrosseriewerken.
2: Garage MCS.
1: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
2: Garage MCS.
1: Wangoord Vulch nummer 15A in Oost. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
2: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoord Vulch 15A in Oost. Open van maandag tot zaterdag.

0: Radio Kamil.
1: 24 heren carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
3: Olsneers, vrouwen.
4: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 heren carnavalmuziek.
0: Volante.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Go naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis

0: Ons vakmanschap dingde met verstand, hè.
1: Wil je na een keer niet wat weten? Nou, kwak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker wicked bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk week via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: OFJO Radio Camille.
1: 24 uur per dag, ambiance in het kot.
2: Heet je al gehoord van dat Oosters project? Je oren opgezwitcht, dat een vrije architect. Dat zwembad van Oost, dat was iets van mooi. Want voor het neef stond men niet in de rooi.

0: Kloten.
1: A volonté.
2: Tijdens Radio Camille.
3: Stond in de Kwazerzalle. Tussen ons tot mijn sandalen.

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bijna.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte.

0: Fiesol, ter oude posten.
1: Voor al haar feesten en evenementen.
0: Fiesol, ter oude posten.
1: Voor al haar recepties, communefeesten, alek babyborrels en al week voor fantastische barbecue evenementen.
0: Eén adres, Fiesol, ter oude posten.
1: Bij de Piet, de Bols van Creëes, Stationstraat 12 in Oltjert.
0: Belt je rap naar 053 83 99 18.
1: Fiesol, ter oude posten.
0: Wordt dan een kalant nog content naar buiten gehaald.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Olsneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 uur carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op mot van de kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamiel verwelkomen ergeren tijdens de droge zotte dagen.

0: Radio Kamil.
1: De echte carnavalkrokers.
0: Welkom bij Radio Kamil met Oysters DNA.

0: Dat Jonas tijd die mok van alles mee. Dag in dag goed is de riet te beleven. En volgens mij is dat hier dik oké. Dat is al meer als je een keer beschrijven.
1: Al is de commentaar op geldgebied.

zotwaan ooit dem van dat wisten, schoene woorden plukten dag. Bel mij op bij ieder visten.

Maar instrument, dat is mijn stem, die ik van een gier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn lieken zingen. Ik ben de renkel voor de spijt, voor iedereen ben ik in de weer. Gewoon een tikje vrij te brengen.

En louter noem en listeroas, noort eeuwig heimel paradoas, zal ik versiente Pieter spelen. En allemaal dingelen doen mij, als voor Jeannette in negligé, wacht om een

Bij onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio uit aan een gsm. Het Radio Kamil, atoad bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis of in een auto

0: alt op zijn best bij Radio Camille.
1: Radio Camille wenst aan een goede avond.
2: Lunchneers brood.
3: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
4: 24 hier carnavalmuziek.
5: Al vol aan het

0: Ik zei voort tegen mijn ander. En nog eens weten hoe het met een Johnny komt niet meer omhoog. Ik kreeg tien achter het ander.
1: Dat is geen probleem. Wie hoe ik een liposuctie of een tetanus optrekken of een tetanus zwijgen. Of misschien een 40 centimeter langer. Zolang dat je maar stengelen nog is er niks geen probleem.

0: OFJ Radio Kamil.
1: Geluister toch mee.
2: Jongens en maskers.

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bijna.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajo.
6: Dit is Radio Kameel.
7: Oisnes weten waarom. Dranken Pikuur, de zalk per alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuur, hij donderde verschillende biersoorten.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voet!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

begin ons derde couplet. Maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in oost. Is dat we het al te samen doen voor onze carnaval. Met koor van Cantate Domino, die mij begeleid en samen met haar wil ik de kazerallen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: Als ze na mijn stem horen, zullen ze het misschien niet geloven dat ik het kan zeggen, maar ik ben de groestje zot van Olst.
1: Olst weer carnaval. Alle dagen
2: van. Dit is Radio Kamil.
0: Show van Olst.
2: Wa-

0: wil.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolce carnaval is.
2: Dit is Radio Camille via onze website www.radiocamille.be.
1: 24 uur carnavalmuziek.
0: Al vol aan tijd.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radiostripkekamille.be of naar onze Facebookpagina.

0: ons kloten.
1: A volonté.
2: Tijdens Radio Camille.

0: Radio Camus, Santé Mijn Beacon.
1: Santé Mijn Beacon, na goed ervan verschieten.
2: Radio Camus, ons neers verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.
4: Oh.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-camille.be.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Camille, dat is wat ik wil.

0: Hey, kameroot, dat is Gigi, de Frankie.
1: Ah, de Frankie!
0: Zeg maar, naar haar die zonnige moet nog geschierd werden. Ik heb goed dat geworden, een specialist is dat. Je toch geen twijfel aan gekomen te doen, zeg.
1: Opzien! Zeg, Frankie, bent de schier toch juist een man, zeker? Als het te waken is, hier, omhoog vroeger.
0: Zeg, moet je wel zien dat je die broeien bespakt, dat is die blauw, hè?
1: Hey, Frankie, het is niet de eerste keer dat ik kom schier bij haar, hè? Ik heb toch al dikwijls mijn kloeien komen schier bij haar, hè?
0: Voilà, nou weet je wat je moet doen, hè? Je trekt haar flankjes aan haar riet, hè?
1: Ja, of wat, Tommo? Wat de Frankie nou al zei, was altijd voor.

0: Een reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bel na
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdicht.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app